0: Susanna Paputs, Anas Jeremiasin uit op Pajo Ituarak. Ik.
1: Nou, met de handen zo in Matusje. En het is haar kader, het is mijn zoon zo kwaad zo.
0: Ja, jongen, ik ga. Ik ga onder de zakken laten.
2: In mijn zoon was ik goed. Nu een nooit zei. In mijn jeugd, nu een nooit zei. Een pilopoot.
1: Ja, ja,
0: ja, ja,
1: ja, ja.
0: Zo hield ze me nog nooit aan.
1: Dus onder notaris is je pa toe, als u dat pipok.
0: Ja,
1: ik ging zo maar notaris pipokput. Onder notaris varen. Dus had het pakpot. Jens klaar is, ik ga het zeggen. Ja. Dus had het zo.
0: Ja.
1: VIP.
0: Dat kan nou.